0: Het is 3:00. Je luistert naar Venlo Vintage, het internetradiostation met de allermooiste klassiekers.
1: Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
2: Psst. Venlo Vintage wens je een goede nacht.

0: Het is 4 uur. Je luistert naar Venlo Vintage, het internetradiostation met de allermooiste klassiekers.
1: Vriendelijk welkom bij Venlo Vintage. Het is alsof de tijd even stilstaat. Geniet van de allermooiste klassiekers. De muziek die je raakt en herinneringen oproept. Van soulvolle ballades tot swingende hits. Venlo Vintage brengt de gouden tijden terug. Luister naar Venlo Vintage en laat je meevoeren op de melodieën van weleer. Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.
2: Een hele goede nacht.

0: Het is 5 uur. Je luistert naar Venlo Vintage, het internetradiostation met de allermooiste klassiekers.
1: Ontdek de magie van de tijd van toen bij Venlo Vintage. De mooiste klassiekers, puur en onvergetelijk. Laat de muziek spreken en laat je meevoeren door de klanken van vroeger.
2: Tot 6 uur luister je naar muziek terwijl je slaapt.

0: 6 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Dick ter Haak met het radio nieuws. Indonesië is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,7 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag voor de kust van het eiland Flores. De beving vond plaats op ongeveer 10 kilometer diepte, zo'n 68 kilometer van de stad Ende. Er zijn ook een paar stevige naschokken geweest met een kracht van 6,1. Voor verschillende delen van Indonesië is inmiddels een tsunami-waarschuwing afgegeven. Of eventuele slachtoffers dan wel schade als gevolg van de zware aardbeving is nog niets bekend. De Venezolaanse regering wil 131 politieke gevangenen vrijlaten en hun detentie omzetten in andere, nog onbekende maatregelen. Er zouden 29 mensen zijn vrijgelaten volgens mensenrechtenorganisatie Fora Penal. Nog 362 politieke gevangenen zitten vast. De regering praat ook met de oppositie over verzoening en mogelijk nieuwe verkiezingen in Venezuela. In januari werd voormalig president Maduro door de VS ontvoerd. Hij staat in New York terecht voor drugsmokkel en mensenrechten schendingen. De Amerikaanse president Trump werpt klachten over omstandigheden op het vliegtuigschip Abraham Lincoln weg. Familie van de bemanningsleden maken zich zorgen over hun mentale gezondheid, het eten en de leefomstandigheden aan boord. Volgens de democratische senator hebben sommige militairen geprobeerd overboord te springen. Het schip is al meer dan 200 dagen niet in de haven geweest, een mogelijk record. Trump zegt dat het vliegtuigschip binnenkort wordt afgelost. De BBC wil de kinderen en schoonzoon van Amerikaanse president Trump ondervragen in de smaadzaak die hij tegen de Britse omroep heeft aangespannen. De BBC wil van Ivanka Trump, Donald Trump Jr. en Jared Kushner weten wat zij weten over Trumps toespraak en de gebeurtenissen rond de bestorming van het Capitool in 2021. Een gemonteerde documentaire over die toespraak zet Trump volgens hem neer als aanjager van de bestorming. Het weer, opnieuw periode met zon, maar ook enkele wolkenvelden waaruit een bui kan vallen, mogelijk met onweer. Het wordt 22 graden in het noordelijk kustgebied en 32 graden in het zuidoosten. Tot zover het radio nieuws.

0: De allermooiste klassiekers brengen de tijdloze klanken van vroeger naar jou. Laat je door Venlo Vintage verbinden met het verleden.
1: Venlo Vintage, goedemorgen. Een hele goede morgen.
2: Een heel prettig weekend.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Dick de Haak met de hoofdpunten van het radionieuws. Indonesië is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,7 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag voor de kust van het eiland Flores. De Venezolaanse regering wil 131 politieke gevangenen vrijlaten en hun detentie omzetten in andere, nog onbekende maatregelen. De Amerikaanse president Trump wuift klachten over omstandigheden op het vliegtuigschip Abraham Lincoln weg. Familie van de bemanningsleden maken zich zorgen over hun mentale gezondheid, het eten en de leefomstandigheden aan boord. De BBC wil de kinderen en schoonzoon van Amerikaanse president Trump ondervragen in de smaadzaak die hij tegen de Britse omroep heeft aangespannen. Het weer opnieuw periode met zon, maar ook enkele wolkenvelden waaruit een bui kan vallen, mogelijk met onweer. Het wordt 22 graden in het noordelijk kustgebied en 32 graden in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Het weekend is de tijd om te genieten. Stem af op Venlo Vintage en geniet met volle teugen van de allermooiste klassiekers.

0: 7 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het radio nieuws. Het Indonesische eiland Flores is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7 op de schaal van Richter. Tot nu toe zijn er 5 doden geteld en een aantal gewonden, melden hulpdiensten. In meerdere steden zijn woningen en gebouwen beschadigd. Een tsunami-waarschuwing die eerder werd afgegeven is inmiddels ingetrokken. De beving was rond 1:06 in de ochtend plaatselijke tijd en werd ook gevoeld op de eilanden Lombok, Bali en delen van Sulawesi. De Venezolaanse regering wil 131 politieke gevangenen vrijlaten en hun detentie omzetten in andere, nog onbekende maatregelen. Er zouden 29 mensen zijn vrijgelaten volgens mensenrechtenorganisatie Fora Penal. Nog 362 politieke gevangenen zitten vast. De regering praat ook met de oppositie over verzoening en mogelijk nieuwe verkiezingen in Venezuela. In januari werd voormalig president Maduro door de VS ontvoerd. Hij staat in New York terecht voor drugsmokkel en mensenrechten schendingen. De Amerikaanse president Trump werft klachten over omstandigheden op het vliegtuigschip Abraham Lincoln weg. Familie van de bemanningsleden maken zich zorgen over hun mentale gezondheid, het eten en de leefomstandigheden aan boord. Volgens de democratische senator hebben sommige militairen geprobeerd overboord te springen. Het schip is al meer dan 200 dagen niet in de haven geweest, een mogelijk record. Trump zegt dat het vliegtuigschip binnenkort wordt afgelost. De BBC wil de kinderen en schoonzoon van Amerikaanse president Trump ondervragen in de smaadzaak die hij tegen de Britse omroep heeft aangespannen. De BBC wil van Ivanka Trump, Donald Trump Jr. en Jared Kushner weten wat zij weten over Trumps toespraak en de gebeurtenissen rond de bestorming van het Capitool in 2021. Een gemonteerde documentaire over die toespraak zet Trump volgens hem neer als aanjager van de bestorming. Het weer, opnieuw periode met zon, maar ook enkele wolkenvelden waaruit een bui kan vallen, mogelijk met onweer. Het wordt 22 graden in het noordelijk kustgebied en 32 graden in het zuidoosten. Tot zover het radio nieuws.

0: Vintage.
1: Venlo Vintage is altijd te beluisteren op venlovintage.nl.
2: Een hele goede morgen. Je luistert naar Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
3: Tot 9 uur ga je luisteren naar Voor de Wekker Wakker met Erik van Vliet.
4: Een hele goede morgen.

André Kooistra en jij bent vandaag, ik zeg goedemorgen, het is zaterdag geworden. We zijn alweer 15 augustus, ik zeg welkom bij Voor de Wekker Wakker. Ja, de zaterdag editie, want daar luister je naar. Ja, het is vandaag onze lieve vrouw Hemelvaart. Het is een zeer hoge heilige dag. Een van de weersvooruitzichten is onheilspellend. Op ons lief vrouwkes Hemelvaart keert het weer zijn staart. Het weer van vandaag is bepalend voor dat in de herfst die gaat komen. Dus het weer vandaag uitgelezen. Zo zal de herfst ook voortreffelijk wezen, zo staat er op de tegeltjes. Ja, nou ja, we moeten er maar een klein beetje lering uit halen, hè? Wie zal dat zeggen. Ja, een leuk verhaal trouwens van een kat, hè. Een kat van een schipper is deze week in de haven van Antwerpen aan boord gegaan van het verkeerde binnenvaartschip. Zo zijn de kater en zijn Duitse eigenaar weer samen in Vlissingen gekomen. Dat schijnt Omroep Zeeland te berichten. Ja, de kat is vorige afgelopen dinsdag ongemerkt op een ander schip. De schip was aan het tanken. De kat dacht van nou, ik ga even overstappen. Ja, de kapitein van het schip was onderweg naar Vlissingen en ontdekte de vierpotige passagier al zeer snel. Hij schakelde ook de Stichting Dierenwelzijn in Zeeland. En bij aankomst werd de chip van de kat uitgelezen en de eigenaar die werd uiteindelijk getraceerd, hè? Ja. Ja, de eigenaar was op dat moment alweer onderweg naar Duitsland. Ja, de schipper wilde naar Vlissingen varen om zijn kat op te halen. Maar er was geen plek om zijn schip aan te meren. Hij is daarom vanuit Hamburg naar Gent gegaan. En van daaruit reed hij met de auto naar Vlissingen. Ja, volgens Omroep Zeeland maakte het baasje het dier al een aantal keren kwijt. Zo gebeurde dat ook al een keer in Zwitserland, een keer in Duitsland en nog eens in België. Volgens mij moet de baasje eens een keer gaan nadenken van wil die kat nog wel bij hem blijven, joh, als die kat zo vaak van boot naar boot gaat. Maar ja, het is natuurlijk wel ontroerend, hè, als je die beelden ziet, hè. Ja, zit hij in zo'n kooitje. En uiteindelijk dus weer gewoon herenigd met zijn oude eigenaar. Hè. Ja. Ja, een kat komt altijd alweer op zijn pootjes terecht.

0: Zo heel af en toe ook een liedje van Bruce Springsteen, hè, live. Want hij heeft toen een hele concertreeks gegeven door Europa heen op verschillende plekken. En de liedjes die hij allemaal gedaan heeft, die heeft hij ook weer op verschillende manieren gedaan. Hè. En af en toe hoor je dan weer een liedje uit die concertreeks voorbij komen. Dit was Bruce Springsteen met Candy's Room. Ja, hij speelde dat in Düsseldorf, hè. Ja, op 21 juni 2023 alweer. Hè. Goed, voor de wekker wakker. Vandaag zonnige periode. Er zijn ook wat wolkenvelden. Vooral in het westen en het noorden komt het tot een buitje. Lokaal is ook onweer niet uitgesloten. Vanmiddag dan breekt de zon geregeld door. Blijft op een lokale bui na droog. Het wordt 23 graden aan de kust tot 32 graden in het zuiden. Zeeuws-Vlaanderen en een groot deel van Duitsland. Maar ja, door de hoge luchtvochtigheid is het voor het gevoel wat warmer. Ja, de noordenwind is matig. Morgen bijvoorbeeld verloopt het zo goed als droog met een mix van zon en wolken. Het wordt dan 22 tot 26 graden bij een matige noordwestenwind. Zo langzaam en zeker gaat de warme lucht de lage landen uit.
1: Back to the 80s.

Het maakt niet uit hoe je het doet. Als je het maar doet, je hoort er normaal voorbij komen, hè? Ja, goed. Voor de wekker wakker op deze zaterdag. Ja, vanmorgen kreeg ik een leuk appje binnen van John Dee. Oftewel Cruze. Hij maakt nog steeds muziek. Hij is inmiddels 80 jaar. En hij had me een appje gestuurd. En hij vroeg of ik nog op dit nummer bereikbaar was. Ja. En hij zegt zo: hallo Erik, hoe gaat het na deze lange tijd? Ik ben ondertussen bijna 80. En ik promote nog steeds de EP Flashback die nog op Spotify staat. Mijn favoriete opname onder andere. Toen ondersteunde de band van Marcel Visser met een F. Ja, goed. John Dee, burgerlijke staat, Jan Derk Cruze. Ja, er staat op Spotify dus een heel album van deze John Dee. En ik heb daar één nummer van afgepakt en dat heet Dreaming.

Kapaznik. Flow with a flow bij Voor de Wekker, Wakker en Voor Ramse Jaffie. En we zullen doorgaan. En ook hadden we Justin Ripazza, de dagtopper van vandaag op deze zaterdag. Met de Whole Wide World. Ja, verder Bruce Springsteen heb je al gemist. Mocht je net de radio aanzetten, Buddy Holly. André Kooistra hebben we al gedraaid. En we begonnen met Sting met de Brand New Day. Goed, even kijken naar het nieuws. Ja, voor de kust van Indonesië is een zware aardbeving geweest. Een kracht van 7,7. 5 personen zijn overleden, zo melden lokale autoriteiten. Het aantal kan nog oplopen. De autoriteiten hadden een tsunami-waarschuwing afgegeven. Maar die is nu weer ingetrokken. De beving vond rond 12 uur Nederlandse tijd middernacht plaats. Het epicentrum van de beving lag op 68 kilometer ten noordwesten van de plaats Ende. Dat was ongeveer 10 kilometer diep. Ja, na de beving zijn er 2 naschokken geweest met een kracht van 6,1 en een kracht van 5,9. Ja, in het getroffen gebied waar de schokken van de aardbeving te voelen waren in Indonesië wonen nou ongeveer 1,5 miljoen mensen. Dat meldt de Amerikaanse geologische dienst, de USGS. Op meerdere plekken is ook schade gemeld. Stroomuitval is in bepaalde dorpen en steden. En de informatievoorziening is moeizaam. En de Italiaanse politie heeft 3 schilderijen teruggevonden die in maart werden gestolen uit een museum in het noorden van het land. Het gaat om 3 werken van meesters uit het post-impressionisme. De totale waarde van de teruggevonden schilderijen bedraagt 9 miljoen euro. Schilderijen werden in zo ongeveer rond de 22e en de 23e maart geroofd uit een privémuseum in de buurt van de Noord-Italiaanse stad Parma. 2 criminelen die gemaskerd waren, die braken toen via een raam het gebouw in en haalden de 3 schilderijen binnen 3 minuten van de muur. Ja, het gaat om een stilleven met kersen, het gaat om de vissen en het gaat om Odalisque op het terras van Matisse. Ja, het zijn mooie schilderijen als je van kunst houdt. Maar ze zijn dus inmiddels alweer teruggevonden. Goed, voor de Wekker Wakker. Het is zaterdag.

0: Het is 8 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Het Indonesische eiland Flores is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7 op de schaal van Richter. Tot nu toe zijn er 5 doden geteld en een aantal gewonden, melden hulpdiensten. In meerdere steden zijn woningen en gebouwen beschadigd. Een tsunami-waarschuwing die eerder werd afgegeven is inmiddels ingetrokken. De beving was rond 1:06 in de ochtend plaatselijke tijd en werd ook gevoeld op de eilanden Lombok, Bali en delen van Sulawesi. In een reactie op de uitspraken van Amerikaanse president Trump heeft de Iraanse regering benadrukt dat de straat van Hormuz Iraans blijft. Tijdens een toespraak op Long Island in de staat New York zei Trump dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied zou verklaren nadat Iran was verslagen. Maar de Iraanse onderminister van Buitenlandse Zaken Ghadi Babadi schreef op X dat Iran zich niet laat intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS en dat Trump weigert de realiteit van zijn nederlaag te accepteren. De Venezolaanse regering wil 131 politieke gevangenen vrijlaten en hun detentie omzetten in andere, nog onbekende maatregelen. Er zouden 29 mensen zijn vrijgelaten volgens mensenrechtenorganisatie Foro Penal. Nog 362 politieke gevangenen zitten vast. De regering praat ook met de oppositie over verzoening en mogelijk nieuwe verkiezingen in Venezuela. In januari werd voormalig president Maduro door de VS ontvoerd. Hij staat in New York terecht voor drugsmokkel en mensenrechten schendingen. De BBC wil de kinderen en schoonzoon van Amerikaanse president Trump ondervragen in de smaadzaak die hij tegen de Britse omroep heeft aangespannen. De BBC wil van Ivanka Trump, Donald Trump Jr. en Jared Kushner weten wat zij weten over Trumps toespraak en de gebeurtenissen rond de bestorming van het Capitool in 2021. Trump eist $10 miljard van de Britse omroep. Een gemonteerde documentaire over die toespraak zet Trump volgens hem neer als aanjager van de bestorming. Het weer opnieuw periode met zon, maar ook enkele wolkenvelden waaruit een bui kan vallen, mogelijk met onweer. Het wordt 22 graden in het noordelijk kustgebied en 32 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.

Bij Venlo Vintage draait alles om de mooiste klassiekers uit vervlogen tijden. Muziek die je hart verwarmt en je meeneemt op een nostalgische reis. Luister nu en voel de sfeer

aan het begin van dit tweede uur voor de wekker wakker. Ik zeg goedemorgen. Het is vandaag 15 augustus, mocht je net de radio aanzetten. Ja, we zijn al een uur bezig. Maar even het nieuws. Steden en hun inwoners die zuchten deze zomer onder de zinderende hitte. Veel gemeenten nemen extra maatregelen om kwetsbare mensen te beschermen. Ja, tijdens hittegolven en de stad leefbaar te houden in een warmer klimaat. Ja. Zo zijn er ook in diverse steden in Nederland zijn... hittecoördinators. Bijvoorbeeld een hittecoördinator in Amsterdam van de GGD. Die moet de tropische warmte deze dagen en deze zomer zo veilig mogelijk laten verlopen. Het is de drukste zomer van mijn carrière, zo zegt ze. Ja, waar men voorheen nog eens schamper op haar werk reageerde, heeft ze deze zomer niks meer uit te leggen dat hitte een serieus probleem is. Ja, ik had het er gisteren ook nog over. Het wordt steeds warmer en zo. En heel veel mensen die hebben natuurlijk airco, maar niet iedereen. Ik denk dat er een tijd komt dat als er bijvoorbeeld huizen gebouwd worden in Nederland, in de Langstraat, dan is dat gewoon standaard met airco. Dat kan niet anders, dat moet gewoon. In Amerika gebeurt het ook al, hè, omdat het daar ook al extreem warm is altijd. Ik denk dat in Nederland ook een grote omslag moet komen om de warmte zeg maar te lijf te gaan. Hè. Ja, hittecoördinators, ja, die heb je dan in bepaalde steden. Hè. Ik weet trouwens niet of die... Of er ook eentje in Den Haag is, of in Tilburg, of in Rotterdam. Maar in elk geval in Amsterdam hebben ze er wel eentje. Goed, voor de wekker wakker op deze dag in 1816 in Mainz komt voor het eerst de Centrale Commissie voor de Rijnvaart bijeen. Ik moet eigenlijk zeggen Mainz, ja, voor intimie. De commissie is ingesteld door het Congres van Wenen. Het doel is de vrije scheepvaart mogelijk te maken door de riviertollen af te schaffen. En de Amerikaan Hanchett krijgt patent op de tandartsstoel. Dat gebeurde in 1848. En Thomas Edison die schrijft een brief aan de telefoonmaatschappij in Pittsburgh dat mensen aan de telefoon het beste met elkaar met hallo kunnen begroeten. Daarmee zette hij zich af tegen de collega-uitvinder Alexander Graham Bell. Die wilde dat we ahoy tegen elkaar zouden zeggen via de telefoon. Ja, wat zeg je eigenlijk als je de telefoon opneemt? Zeg je dan hallo? Of zeg je dan ahoy? Ik weet het niet. Meestal als ik opneem zeg ik hallo, goedemorgen. Bijvoorbeeld, dat zeg ik dan. Dus ja, toch wel weer die hallo, hè? Ja. Goed, goedemorgen voor de wekker wakker, zaterdag 15 augustus.

0: De beste zangers, nummers van anderen. Doe, nummer van André Hazes, de basis.
1: Hij gelooft in mij.
0: Hij gelooft in mij. Zo deed ze hem in 2009. Voor de wekker wakker op deze zaterdag. Het is vandaag de Internationale Society for Animal Rights. Oftewel, het is vandaag de internationale dag van de dakloze dieren. Ja, dus als je een diertje rond ziet lopen. Niet altijd ervan uitgaan dat die dakloos is. Als je katten ziet lopen bijvoorbeeld. Oh, ik heb deze kat gezien. Al die berichtjes op internet, daar word je helemaal gek van. Van wie is deze kat? Ja, nee, katten die lopen nou eenmaal her en der overal rond. En die gaan dan 's avonds of in de middag of weet ik veel wat, wanneer ze er zin in hebben, gaan ze weer terug naar een baasje. Dus je kunt het wel elke keer op internet melden van wie is deze kat? Maar ja, dan word je toch knettergek, joh. De hele dag die berichten over die katten. Ja, ik weet het niet. Ik heb me ook maar even afgemeld van die nieuwsgroep. Want er komen zoveel katten in voorbij dat ik er eventjes toch de kattenziekte van kreeg. Maar goed, in elk geval vandaag is het dus de Internationale Dakloze Dierendag. Hè? Ja. Ja, en ook nieuws van Frankie Valli. Hij stopt niet met zingen. Hij is inmiddels 92 jaar. Ja, hij zegt, ik ga niet met pensioen. Nou ja, de broer van Frankie Valli, die had op internet neergezet, heeft een geweldig leven gehad.

De back-to-back classic, Loenis hoorde je, I got five on it. Ja, vandaag een belangrijke dag. Premier Jette die spreekt vandaag bij de Nationale Indië-herdenking in Den Haag. En in Birmingham strijdt Lieke Klaver om een medaille tijdens die finale op de 400 meter tijdens het EK Atletiek. Ja, vandaag zon en wolken. Er is ook kans op een buitje, lokaal met wat onweer. Het kwik stijgt naar 23 graden in het noorden des landes tot 32 graden in het zuiden en zuidoosten. De komende dagen stroomt er minder warme lucht naar ons land. En in de nieuwe week neemt de kans op regen en buien toe.

de meeste mensen zijn al met vakantie, maar mocht je met vakantie gaan, dan was dit de uitzwaaierd. Ja, George Baker en Qua Viva Summer Holiday uit 1988. Goed, even kijken naar het nieuws. Een Britse uitvaartondernemer heeft afgelopen vrijdag 20 jaar cel gekregen. Het bleek namelijk dat hij tientallen lichamen jarenlang had achtergehouden. Hij vertelde de families dat hun dierbaren waren gecremeerd, maar de lichamen werden in een staat van ontbinding teruggevonden in zijn uitvaartcentrum. Tijdens de hoorzitting die een verslaggever volgde, werd duidelijk wat de politie aantrof. Zo werd een doodgeboren baby teruggevonden in een zak op de vloer en werd as in beschimmelde dozen bewaard. Ook vond de politie uitwerpselen en afval op de vloer. En tussen de familiefoto's die bij de overledene personen waren achtergelaten. Ook heeft de uitvaartondernemer geld gestolen dat was bedoeld voor de goede doelen. De uitvaartondernemer vertelde families dat hij de lichamen snel zou cremeren na de begrafenis en kreeg daarvoor zo'n €600, maar stak dat gewoon in zijn zak en gebruikte het niet om de lichamen te cremeren. In 2024 werden er 35 lichamen en meer dan 35 dozen vol as aangetroffen in het uitvaartcentrum. Ook had hij 200 families totaal €585.000 gestolen. Ja, van het geld ging hij op vakantie naar Amerika, naar Arizona. En bij zijn terugkomst kon hij in de boeien worden geslagen. Ja, het is wat, hè? Jongens, jongens. Nog meer nieuws vandaag. Bij het Indisch Monument in Den Haag begint om 6:45 de nationale herdenking 15 augustus 1945. Die draait om het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië. En daarmee in het hele Koninkrijk de Nederlanden. En het is vandaag 5 jaar geleden dat de Taliban de macht heeft overgenomen in Afghanistan. Op de Dam in Amsterdam houden verschillende organisaties, waaronder de Dolle Mina's en Amnesty International, een solidariteitsactie voor de meisjes en de vrouwen in Afghanistan. En het WK hockeyen in Nederland en België gaat beginnen en Lieke Klaver die mikt op een medaille op de 400 meter. En voor de kust van Indonesië is een zware aardbeving geweest met een kracht van 7,7. En de gestolen schilderijen van Renoir, Cézanne en Matisse die zijn weer terecht. En de extreme droogte leidt tot natuurbranden in meerdere Europese landen. En dan nog even dit. Femke Broeders-Bol heeft afgelopen vrijdag bij het EK Atletiek in Birmingham op de 800 meter een bronzen medaille veroverd. Ja. Femke Broeders-Bol, van harte gefeliciteerd.

Dit was Voor de Wekker Wakker voor vandaag. Morgenochtend om 6 uur is Erik er weer met een nieuwe aflevering. Heel graag tot dan. Zometeen na het radionieuws ga je luisteren naar een nieuwe aflevering van De Muziekfabriek met Rom van de Steen.

0: 9 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Het dodental door de aardbeving met een kracht van 7,7 op het Indonesische eiland Flores is opgelopen tot zeker 20. Daarnaast raakte een onbekend aantal mensen gewond, melden hulpverleners op het eiland. In meerdere steden zijn woningen en gebouwen beschadigd, waaronder ook ziekenhuizen. Een tsunami-waarschuwing die eerder werd gegeven is inmiddels ingetrokken. De beving was rond een uur of 6 vanochtend plaatselijke tijd en werd ook gevoeld op de eilanden Lombok, Bali en delen van Sulawesi. Wegens een aangekondigde staking zijn voor vandaag en morgen zo'n 100 vluchten van EasyJet geannuleerd. EasyJet wil passagiers zo de kans geven tijdig een andere vlucht te boeken. De vakbonden hebben een staking van het cabinepersoneel uitgeroepen vanwege de drukke, wisselende roosters en de wijzigingen die op het laatste moment worden doorgevoerd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland. In een reactie op de uitspraken van Amerikaanse president Trump heeft de Iraanse regering benadrukt dat de straat van Hormuz Iraans blijft. Tijdens een toespraak op Long Island in de staat New York zei Trump dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied zou verklaren nadat Iran was verslagen. Maar de Iraanse onderminister van Buitenlandse Zaken Ghadi Babadi schreef op X dat Iran zich niet laat intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS en dat Trump weigert de realiteit van zijn nederlaag te accepteren. De Venezolaanse regering wil 131 politieke gevangenen vrijlaten en hun detentie omzetten in andere, nog onbekende maatregelen. Er zouden 29 mensen zijn vrijgelaten volgens mensenrechtenorganisatie Foro Penal. Nog 362 politieke gevangenen zitten vast. De regering praat ook met de oppositie over verzoening en mogelijk nieuwe verkiezingen in Venezuela. In januari werd voormalig president Maduro door de VS ontvoerd. Hij staat in New York terecht voor drugsmokkel en mensenrechten schendingen. Het weer, opnieuw periode met zon, maar ook enkele wolkenvelden waaruit een bui kan vallen, mogelijk met onweer. Het wordt 22 graden in het noordelijk kustgebied en 32 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.

0: Ben je klaar voor een reis door de tijd? Op Venlo Vintage hoor je de allermooiste klassiekers uit vervlogen tijden. Blijf afgestemd en geniet van muziek die nooit oud wordt.
1: Tot 10 uur ga je luisteren naar De Muziekfabriek met Ron van der Steen.
2: Goedemorgen.
3: Volle kracht.
4: De Muziekfabriek.
5: De liedjes, die staan weer lekker voor je klaar. En ik beloof je, er zit vast iets voor jou bij. Dit is weer een uurtje De Muziekfabriek. Welkom vrienden en vriendinnen. Schuif lekker bij ons aan.
6: Van de steen is net onkruid. Het blijft maar terugkomen.
5: En laat het vervolgens allemaal over je heen komen. We zijn er slechts een uurtje. Dus geniet van de muziek. Hier zijn de eerste drie van Start met Betty Boo en Doing the Do. Nou, nu eerst even een bakkie.

0: Martijn. De piano is in dit nummer ruim vertegenwoordigd. Misschien vandaar de titel, My Old Piano. Het was voor Diana Ross in Nederland een hele dikke hit. In het midden hadden we Simple Plan met medewerking van Jean-Paul en Summer Paradise. En we begonnen dit rijtje van drie met Betty Boo en Doing the Do. En dat was een vrij aardige hit in de jaren 90. Nou, alle vaste ingrediënten die zijn weer zorgvuldig geselecteerd. Waaronder ook een geurig kopje koffie zie ik hier met melk. Dankjewel hiervoor. En een heerlijke gevulde koek. Wat gaan we verder doen? We hebben natuurlijk nog de Jukebox Classic, de oude lullenplaat. En niet te vergeten, dat gaan we nu doen. De grote en de kleine hit.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt.
0: Nou, je ziet het, hè. Je legt een gevulde koek neer en ik ben gelijk afgeleid. Nou, eens even kijken. Waar gaat die stoppen?
1: We zetten de jaartelling stop bij het jaar
0: 1979.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: De grote hit is van Chip Trick met I Want You To Want Me. We noteren 5 weken hitlijst voor het nummer. Deze Amerikaanse rockband uit Rockford brak door bij het grote publiek met het live album At Budokan, die eind jaren 70 zijn grootste bekendheid genoot. Ondanks dat het grote succes van de band van korte duur was, heeft de band altijd een grote scharre volgelingen gehouden door regelmatig op tournee te gaan. Dat kwam door hun opgewekte stijl van popmuziek, die te omschrijven is als melodieus met de snelheid van punkrock. Het nummer I Want You To Want Me stond een week eerder op nummertje 2, maar die week zou Chip Trick op een verdiende nummer 1 staan.
1: Grote en kleine hit.
0: De kleine hit is van Jimmy Borhorn met Spank. Die week stond het nummer Spank op nummertje 31 en kwam het van een 38e plaats. Weliswaar een kleine stijging en dat voor 2 weken hitlijst. Het nummer zou niet lang in de hitlijst blijven staan, maar deed het daarentegen in de discotheken toen veel beter. Het woord Spank is in veel opzichten uit te leggen, maar het is beter om daar zelf een oordeel over te vellen en je eigen interpretatie aan te geven. Er moet wel geconcludeerd worden dat het niet gevrijwaard is in dit nummer van de nodige seksuele verlangens. We gaan terug naar week 20, oftewel 19 mei 1979.
1: Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
2: I want you to want me.

hoort wat hij zingt, hè? Spank me. Conclusie is, elke gek heeft zijn gebrek. De kleine hit dus van Jimmy Bohorn met Spank. En die grote hit die was van Chip Trick met I Want You To Want Me. Beide afkomstig uit 1979. Je luistert nog altijd naar de Muziekfabriek op je favoriete radiostation. Als je meer wilt weten over de Muziekfabriek, kijk eens op ronvandesteen.nl. Daar vind je alle informatie. En keer op keer probeer je te verrassen. Zo ook nu weer.

Het einde van dit liedje heb ik nooit zo goed begrepen. Maar goed, het zal verantwoord zijn. Straks maken we dit rijtje van 3 voor je af. Nou, het oude bakkie. Onze jukebox, die staat weer aan. Eens kijken, doet hij het nog? Ja, oké. Nou, ik ga eens kijken wat eruit komt. From long time ago. Jukebox classic. Golden oldie. Billy J. Kramer with the Dakotas was een Britse popgroep die werd opgericht in 1963. De zanger kwam uit de buurt van Liverpool en de groep die kwam uit Manchester. Hey Ron, play the record. Jukebox classic. In de jaren 1963 en 64 was de groep het populairst. Daarna nam het succes af. In 1967 ging Kramer en de Dakotas helaas hun eigen weg. De groep nam een aantal verschillende covers op van de Beatles. Hun grootste hits waren Do You Want to Know a Secret, Bad to Me en Little Children. Waarvan er 2 waren geschreven door Lennon en McCartney. De eerstgenoemde laten we draaien uit onze jukebox. Luister uit de jaren 60 naar Billy J. Kramer with the Dakotas. Hier zijn ze met Do You Want to Know a Secret. Jukebox Classic.

vraag is echt, welke is nu mooier? Die van de Beatles of misschien deze wel van Billy J. Kramer with the Dakotas? Do You Want to Know a Secret? Het liedje behaalt in 1963 een tweede plaats in de Engelse hitlijst. Nog altijd luister je naar de Muziekfabriek. Als je ook een jukebox classic wil aanvragen, ga dan voor naar de website ronvandesteen.nl. Je hebt er nog eentje van mij te goed in het rijtje van drie en dat is een Nederlandstalige. Deze van Franklin en Maxine.

0: de muziekfabriek.
1: Ik geef het toe, we zijn niet vies van het Nederlandstalige lied.
2: Volle kracht, de muziekfabriek.
1: Franklin en Maxine en Balsam voor ons hart. Lekker zomers en Zuid-Amerikaans georiënteerd. In het midden zat Alcazar crying at the discotheque. En we begonnen met Gustavo Lima en Ballada. De ene zomershit is nog niet voorbij, of de andere, die staat alweer op. Hier zijn de volgende drie. Luister naar Bruce Channel en Hey Baby.

0: De zon brandt. Je houdt je hoofd koel met de allermooiste zomerklassiekers. Venlo Vintage.
1: Droom van de steen.
2: De muziekfabriek.

0: Ik moet je zeggen, we hebben wederom een zeer verrassende oude lullenplaat. De singles Everybody's Laughing, Dancing Tide en What Do I Do?
1: Oude lullenplaat.
0: Het waren half jaren 80 echte floor fillers. Zo heeft er menig iemand op de muziek staan te dansen.
1: Oude lullenplaat.
0: Het genre is het beste te omschrijven als goede feel-good muziek. Momenteel zijn ze in de vergetelheid geraakt en dat is toch best wel een beetje zonde. Daarom een nummer van deze gerenommeerde zanger die het samen deed met de begeleidingsgroep genaamd Galaxy. Daarom reden genoeg om oude disco-herinneringen uit de jaren 80 even op te halen. Wat verder aardig is om te vertellen is dat deze muziek very hot was, zowel in de hitlijsten als in de discotheker. Luister naar Phil Fearon en Galaxy met Dancing Tide.

0: Lekkere ouderwetse disco uit de jaren 80 van Phil Fearon en Galaxy en Dancing Tide. Verder hadden we nog The Blow Monkeys, It Doesn't Have To Be This Way. En daarvoor zat weer Bruce Channel met Hey Baby. We zijn zo'n beetje aan het einde gekomen van deze aflevering van de Muziekfabriek. Maar niet getreurd, ik heb er nog twee voor je klaarstaan.
1: Ron van de Steen.
0: Dus deze van Gerard Joling, 24 uur verliefd. En we gaan nog even op de Spaanse tour met Julio Iglesias. Met Cortar la Vida. Heel bedankt voor het luisteren. Maak er nog een fijne dag van. Gegroet maar weer. En ik zeg adios vrienden en vriendinnen.

Dit was de Muziekfabriek voor vandaag. Morgenochtend om 9 uur is Rom er weer met een nieuwe aflevering. Zometeen na het radionieuws ga je luisteren naar Hitzoeker met Ron Witkamp.

0: Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Dick ter Haak met het radio nieuws. De brand in de Hogeveen in het oosten van België heeft al bijna 850 hectare natuurgebied in de as gelegd. Brandweereenheden uit andere Belgische provincies en uit Duitsland zijn ingezet om de situatie onder controle te krijgen. De bodem in het gebied dat in lichte laaien staat is van turf, een afgestorven plantenmateriaal dat erg brandbaar en moeilijk te blussen is. In 2011 ging in de Hogeveen zo'n 1600 hectare natuur in vlammen op. Het gebied in België is een onderdeel van het natuurpark Hogeveen en Eifel. Een aantal supermarktketens heeft kipdijspiesjes teruggeroepen omdat die onvoldoende gegaard zouden zijn. Onder meer DK Markt, Dirk, Plus, Spar en Boni raden klanten die de spiesjes hebben gekocht aan die niet te eten. Ze kunnen het product zonder kassabon terugbrengen naar de winkel en krijgen het aankoopbedrag terug. Op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA, staat een overzicht van de productpagina's van de verschillende supermarkten en de nummers van de streepjescodes. Het dodental door de aardbeving met een kracht van 7,7 op het Indonesische eiland Flores is opgelopen tot zeker 20. Daarnaast raakte een onbekend aantal mensen gewond, melden hulpverleners op het eiland. In meerdere steden zijn woningen en gebouwen beschadigd, waaronder ook ziekenhuizen. Een tsunami-waarschuwing die eerder werd gegeven is inmiddels ingetrokken. De beving was rond een uur of 6 vanochtend plaatselijke tijd en werd ook gevoeld op de eilanden Lombok, Bali en delen van Sulawesi. Wegens een aangekondigde staking zijn voor vandaag en morgen zo'n 100 vluchten van EasyJet geannuleerd. EasyJet wil passagiers zo de kans geven tijdig een andere vlucht te boeken. De vakbonden hebben een staking van het cabinepersoneel uitgeroepen vanwege de drukke, wisselende roosters en de wijzigingen die op het laatste moment worden doorgevoerd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland. Het weer, opnieuw periode met zon, maar ook enkele wolkenvelden waaruit een bui kan vallen, mogelijk met onweer. Het wordt 22 graden in het noordelijk kustgebied en 32 graden in het zuidoosten. Tot zover het radio nieuws.
2: Dit is het geluid van de zomer. Je luistert naar Venlo Vintage.
3: Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
4: Een hele goede morgen.
5: Het komende uur ga je luisteren naar een nieuwe aflevering van
6: Hitzoeker.
5: Met Ron Witkamp.
7: Je luistert naar Hitzoeker. Het programma waar de presentator niet bepaalt wat jij te horen krijgt, maar de hitzoeker. Ga naar hitzoeker.nl en probeer het zelf. De hitzoeker wordt mogelijk gemaakt door de vrienden van de radio.
8: Luisteraars, hartelijk welkom bij aflevering 16 van Hitzoeker. Het programma waar de hitzoeker bepaalt wat jij te horen krijgt. En je luistert hiernaar nou op jouw favoriete radiostation. Ik heb een hele luie bui gehad. Ik heb aan de hitzoeker gewoon gevraagd, doe mij een leuke lijst. En dat deed hij. En ik heb de nadruk een beetje gelegd op oude top 40 hits. En er kwam weer een verrassende lijst uit. We beginnen gelijk met NCC, Donna.

0: Diana Ross. Ze had het in 1980 over haar oude piano. Het werd een alarmschijf. Het stond 10 weken in de top 40. En het kwam helaas voor haar niet hoger dan de tweede plaats.
1: De Hitzoeker. Zoeken in hitlijsten was nog nooit zo snel en makkelijk.

mooie plaat van No Doubt. En dat scoorde eind 1996 wereldwijd een hit met dit Don't Speak. Die hoorde zangeres Gwen Stefani. Die stond daarna ook gegarandeerd voor een hele goede solo carrière. Vandaag bedacht door de hitzoeker. Deze ook trouwens. Michel Delpech. Als ik het goed uitspreek. Uit 1971. Pour un flirt.

0: de hits uit jouw jeugd. Je vindt ze makkelijk en snel op hitzoeker.nl.
1: En van 1971 gaan we 37 jaar de tijd in met de Coldplay. Viva la Vida. Wat is het toch een geweldige band.

0: Luister naar De Hitzoeker, een programma van Ron Witkamp.
1: En door met Smokey, Living Next Door to Alice.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Dick de Haak met de hoofdpunten van het radionieuws. De brand in de Hogeveen in het oosten van België heeft al bijna 850 hectare natuurgebied in de as gelegd. De bodem in het gebied dat in lichte laaien staat is van turf, een afgestorven plantenmateriaal dat erg brandbaar en moeilijk te blussen is. Een aantal supermarktketens heeft kipdijspietjes teruggeroepen omdat die onvoldoende gegaard zouden zijn. Onder meer DK Markt, Dirk, Plus, Spar en Boni raden klanten die de spietjes hebben gekocht aan die niet te eten. Het dodental door de aardbeving met een kracht van 7,7 op het Indonesische eiland Flores is opgelopen tot zeker 20. De beving was rond een uur of 6 vanochtend plaatselijke tijd en werd ook gevoeld op de eilanden Lombok, Bali en delen van Sulawesi. Wegens de aangekondigde staking zijn voor vandaag en morgen zo'n 100 vluchten van EasyJet geannuleerd. Het weer opnieuw periode met zon, maar ook enkele wolkenvelden waaruit een bui kan vallen, mogelijk met onweer. Het wordt 22 graden in het noordelijk kustgebied en 32 graden in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: De klassiekers stralen in de ochtend. Venlo Vintage, goedemorgen.
3: Tot 11 uur luister je naar Hitzoeker met Ron Witkamp.
4: We gaan naar een heel indrukwekkend concert. Symfonica in Rosso 2007. René Klein was overleden in 1993. En Paul de Leeuw bracht een eerbetoon met archiefbeeld van René Klein in een duet met Paul de Leeuw. Mr. Blue.

0: onderling Paul de Leeuwen. In 2007. Symfonica in Rosso.
1: Zoeken in meer dan een miljoen hitnoteringen? Dat doe je op hitzoeker.nl.

Channel met B.B. Winans. En het stond in de top 40, 17 weken lang in 1997. En deze stond nooit in de top 40 volgens mij, maar wel in de top 2000. Chicago.

kleine rectificatie. Deze stond wel degelijk in de top 40. Ik ging helemaal de fout in. Ik word een beetje een oude man. Maar geen vieze. Anders hadden ze wel een lied over me gemaakt. Die 3 Degrees.

0: 3 Degrees Dirty Old Man. En we draaiden de LP-uitvoering in deze aflevering van Hitzoeker.
1: Geniet van de muziek die de Hitzoeker heeft bepaald. Ga naar hitzoeker.nl en probeer

The Hollies. De single uit 1966, Bus Stop. En we blijven nog even in de jaren 60. Maar qua tempo gaan we even een versnellingje terug. Whoa.

prachtige plaat van de Righteous Brothers uit 1965. En 25 jaar later kwam het weer helemaal terug dankzij die film Ghost. Met in de hoofdrollen Patrick Swayze en Demi Moore. Mooie romantische film. The Beatles. En misschien wel een van de mooiste nummers van de Beatles. Let It Be. Lekker genieten zoals de hitzoeker voor ons heeft bedacht.

helaas. Langzaam gaan we naar het eind van het uur Hitzoeker. Maar blijf luisteren naar jouw favoriete radiostation. Er komt nog heel veel moois. En ik ben de volgende week weer met een nieuw uur Hitzoeker. Zelfde dag, zelfde tijd.

was de nummer 1 op jouw 16e verjaardag? Wat waren de grootste hits ten tijde van jouw schoolexamen? Bekijk het op hitzoeker.nl. Ook handig als je even geen muzikale inspiratie hebt.

Dit was Hitzoeker met Ron Witkamp. Volgende week zaterdag om 10 uur is Ron er weer met een nieuwe aflevering. Heel graag tot dan.

0: 11 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Rond deze tijd begint op de Dam in Amsterdam de Nationale Indië-herdenking. Ieder jaar wordt op 15 augustus stilgestaan bij het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden en worden alle slachtoffers herdacht van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië. In Den Haag is vanavond rond 7 uur de officiële Indië-herdenking bij het Indisch Monument in aanwezigheid van onder meer premier Jette en de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer. De familie van de doodgevonden Jason Ardet zegt dat de lastencampagne tegen de oud-Cambridge hoogleraar voor hem ondraaglijk was. Gisteren werd de 37-jarige Ardet doodgevonden in zijn woning in Londen. Hij lag de afgelopen tijd onder vuur na beschuldigingen van plagiaat. Ook zou hij op andere terreinen hebben gelogen. Jason Ardet werkte als professor aan de Universiteit van Cambridge en was de jongste zwarte hoogleraar in de geschiedenis van de onderwijsinstelling. De politie onderzoekt zijn overlijden en houdt daarbij alle opties open. De brand in de Hoge Veen in het oosten van België heeft al bijna 850 hectare natuurgebied in de as gelegd. Brandweereenheden uit andere Belgische provincies en uit Duitsland zijn ingezet om de situatie onder controle te krijgen. De bodem in het gebied dat in lichte laaien staat is van turf, een afgestorven plantenmateriaal dat erg brandbaar en moeilijk te blussen is. In 2011 ging in de Hoge Veen zo'n 1600 hectare natuur in vlammen op. Het gebied in België is een onderdeel van het natuurpark Hoge Veen en Eifel. Een aantal supermarktketens heeft kipdijspiesjes teruggeroepen omdat die onvoldoende gegaard zouden zijn. Onder meer DK-markt, Dirk, Plus, Spar en Boni raden klanten die de spiesjes hebben gekocht aan die niet te eten. Ze kunnen het product zonder kassabon terugbrengen naar de winkel en krijgen het aankoopbedrag terug. Op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA, staat een overzicht van de productpagina's van de verschillende supermarkten en de nummers van de streepjescodes. Het weer, opnieuw periode met zon, maar ook enkele wolkenvelden waaruit een bui kan vallen, mogelijk met onweer. Het wordt 22 graden in het noordelijk kustgebied en 32 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.

0: je klaar voor een reis door de tijd? Op Venlo Vintage hoor je de allermooiste klassiekers uit vervlogen tijden. Blijf afgestemd en geniet van muziek die nooit oud wordt.
1: Een hele goede morgen.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Rond deze tijd begint op de Dam in Amsterdam de Nationale India-herdenking. Ieder jaar wordt op 15 augustus stilgestaan bij het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden en worden alle slachtoffers herdacht van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië. De familie van de doodgevonden Jason Ardet zegt dat de lastencampagne tegen de oud-Cambridge hoogleraar voor hem ondraaglijk was. Gisteren werd de 37-jarige Ardet doodgevonden in zijn woning in Londen. Hij lag de afgelopen tijd onder vuur na beschuldigingen van plagiaat. De brand in de Hogeveen in het oosten van België heeft al bijna 850 hectare natuurgebied in de as gelegd. Een aantal supermarktketens heeft kipdijspiesjes teruggeroepen omdat die onvoldoende gegaard zouden zijn. Het weer opnieuw periode met zon, maar ook enkele wolkenvelden waaruit een bui kan vallen, mogelijk met onweer. Het wordt 22 graden in het noordelijk kustgebied en 32 graden in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Je weekendmodus staat op aan. De tijd om heerlijk uit te rusten. En lekker de hele dag te luisteren naar Venlo Vintage.

0: Venlo Vintage. Zomerse klassiekers onder de stralende zon.
1: Wil je genieten van de allermooiste Franse chansons? Zeg dan niet te snel oui. Elke zondagavond neemt Paul Stoutenberg je mee op een muzikale reis door Frankrijk. Laat je betoveren door romantiek, passie en melodieën. En laat je meevoeren door de klanken van Parijs. Alleen bij J'aime les chansons. Zondagavond van 8 tot 10 uur op Venlo Vintage.
2: Kijk voor meer informatie op venlovintage.nl.

0: 12 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Spaanse media melden dat militairen aan de Marokkaanse kant van de Spaanse Noord-Afrikaanse exclave Ceuta enkele honderden mensen hebben tegengehouden die de grens wilden oversteken. Volgens de media waren dat geen Marokkanen, maar vooral mensen uit andere Afrikaanse landen. Op sociale media verschenen berichten dat er vandaag opnieuw geprobeerd zou worden om Ceuta te bereiken. Net als eind vorige maand, toen tienduizenden, vooral Marokkanen, Ceuta onverwachts binnendrongen. Inwoners van de Spaanse stad Granada zijn vanochtend wakker geworden door een aardbeving met een kracht van 5,5 op de schaal van Richter. Er zijn geen slachtoffers, wel is er beperkte schade aan onder meer auto's en gebouwen. Het epicentrum van de beving lag zo'n 80 kilometer ten zuidwesten van het centrum van Granada. Het dodental door de aardbeving met een kracht van 7,7 op het Indonesische eiland Flores is opgelopen tot zeker 20. De beving was rond 6 uur vanochtend plaatselijke tijd en werd ook gevoeld op de eilanden Lombok, Bali en delen van Sulawesi. De Italiaanse politie heeft beelden laten zien van de 5 schilderijen van beroemde meesters die zijn teruggevonden. De werken werden in maart gestolen uit een privémuseum bij de Noord-Italiaanse stad Parma. Het zijn schilderijen van Renoir, Matisse en Cézanne met een geschatte waarde van zo'n 9 miljoen euro. De Italiaanse politie heeft ook een video van de diefstal openbaar gemaakt, waarop te zien is hoe 2 gemaskerde inbrekers via een raam naar binnen gaan, de schilderijen van de muur halen en vervolgens direct het gebouw verlaten. Op de Dam in Amsterdam is de Nationale Indië-herdenking aan de gang. Ieder jaar wordt op 15 augustus stilgestaan bij het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden en worden alle slachtoffers herdacht van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië. In Den Haag is vanavond rond 7 uur de officiële Indië-herdenking bij het Indisch Monument in aanwezigheid van onder meer premier Jette en de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer. Het weer, vanmiddag geregeld zon en plaatselijk kan er een bui vallen met kans op onweer. De middagtemperatuur ligt tussen 22 graden in het noordelijk kustgebied en 33 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is het geluid van de zomer. Stralende dagen en mooie herinneringen. Dit is Venlo Vintage.
3: Vriendelijk welkom bij Venlo Vintage. Het is alsof de tijd even stilstaat. Geniet van de allermooiste klassiekers. De muziek die je raakt. En herinneringen oproept. Van soulvolle ballades tot swingende hits. Venlo Vintage brengt de gouden tijden terug. Luister naar Venlo Vintage en laat je meevoeren op de melodieën van weleer. Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.
2: Een

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Spaanse media melden dat militairen aan de Marokkaanse kant van de Spaanse Noord-Afrikaanse exclave Ceuta enkele honderden mensen hebben tegengehouden die de grens wilden oversteken. Volgens de media waren dat geen Marokkanen, maar vooral mensen uit andere Afrikaanse landen. Inwoners van de Spaanse stad Granada zijn vanochtend wakker geworden door een aardbeving met een kracht van 5,5 op de schaal van Richter. Er zijn geen slachtoffers. De Italiaanse politie heeft beelden laten zien van de 5 schilderijen van beroemde meesters die zijn teruggevonden. De werken werden in maart gestolen uit een privémuseum. Op de Dam in Amsterdam is de Nationale Indië-herdenking aan de gang. Het weer, vanmiddag geregeld zon en plaatselijk kan er een bui vallen met kans op onweer. De middagtemperatuur ligt tussen 22 graden in het noordelijk kustgebied en 33 graden in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Venlo Vintage wens je een hele goede

0: quality time in je tuinstoel. Met de allermooiste klassiekers. Blijf luisteren naar Venlo Vintage.
1: Elke zaterdagochtend van 10 tot 11 uur luister je naar Hitzoeker. Op basis van slimme lijstselecties of de automatische playlistgenerator ontstaat elke uitzending opnieuw een verrassende muzikale mix. Die kan variëren van een hit uit de allereerste Billboard Hot 100 tot de grootste hit van vandaag. Ron Witkamp praat het uur op een plezierige manier aan elkaar. Hitzoeker. Elke zaterdagochtend van 10 tot 11 uur op Venlo Vintage.

Het is nog steeds zomer. Geniet van de zon. En geniet van de klassiekers. Venlo Vintage.

0: 1 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politievakbond ACP wil dat er wordt gekeken naar de handhaving rond boerenacties op snelwegen na het dodelijke ongeluk op de A59 bij Hees van gisteren. Toen kwamen 2 mensen om het leven en raakten er 6 gewond nadat ze achterop een file waren gereden die ontstond door boerentrekkers op de snelweg. Volgens de ACP bepaalt de burgemeester het handhavingsplan en geeft de politie daar alleen advies over. De bond wil dat er bij toekomstige boerenacties meer wordt gehandhaafd. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Veen heeft al zo'n 1000 hectare natuur verwoest. De brand woedt nog steeds en is moeilijk onder controle te krijgen door de droge turfgrond. Meerdere blushelikopters, brandweerkorpsen uit België en Duitsland en ook het leger helpen bij het blussen. Boeren uit de omgeving sproeien met tractoren en watertanks de bermen nat. Bezoekers en omwonenden wordt gevraagd om het gebied te mijden en alle ramen en deuren gesloten te houden. De grens rond de Spaanse exclave Ceuta wordt vandaag streng bewaakt uit angst voor een nieuwe massale toestroom van migranten. Volgens Spaanse media hebben Marokkaanse veiligheidstroepen al honderden mensen tegengehouden, vooral migranten uit landen ten zuiden van de Sahara. Spanje en Marokko willen voorkomen dat de gebeurtenissen van eind juli zich herhalen, toen tienduizenden mensen de grens bereikten. In Ceuta zijn bijna 900 politieagenten ingezet en ook duizenden militairen. En de Italiaanse politie heeft beelden laten zien van de 5 schilderijen van beroemde meesters die zijn teruggevonden. De werken werden in maart gestolen uit een privémuseum bij de Noord-Italiaanse stad Parma. Het zijn schilderijen van Renoir, Matisse en Cézanne met een geschatte waarde van zo'n 9 miljoen euro. De Italiaanse politie heeft ook een video van de diefstal openbaar gemaakt. Daarop is te zien hoe 2 gemaskerde inbrekers via een raam naar binnen gaan en in minder dan 3 minuten met de schilderijen weer buiten staan. Het weer, geregeld zon en plaatselijke kans op een bui, al dan niet met onweer. De temperatuur ligt tussen de 22 graden in het noordelijk kustgebied en 30 in het zuidoosten, bij een matige, aan zee vrij krachtige noordenwind. Tot zover het radionieuws.

0: Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
1: Een hele goede middag.
2: Een heel prettig weekend.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De politievakbond ACP wil dat er wordt gekeken naar de handhaving rond boerenacties op snelwegen na het dodelijke ongeluk op de A59 bij Hees van gisteren. De grote natuurbrand in de Belgische Hogeveen heeft al zo'n 1000 hectare natuur verwoest. De brand woedt nog steeds en is moeilijk onder controle te krijgen door de droge turfgrond. De grens rond de Spaanse exclave

0: Utah wordt vandaag streng bewaakt uit angst voor een nieuwe massale toestroom van migranten. Volgens Spaanse media hebben Marokkaanse veiligheidstroepen al honderden mensen tegengehouden, vooral migranten uit landen ten zuiden van de Sahara. En de Italiaanse politie heeft beelden laten zien van de 5 schilderijen van beroemde meesters die zijn teruggevonden. De werken werden in maart gestolen uit een privémuseum bij de Noord-Italiaanse stad Parma. Het weer, geregeld zon en plaatselijke kans op een bui, al dan niet met onweer. De temperatuur ligt tussen de 22 graden in het noordelijk kustgebied en 30 in het zuidoosten, bij een matige, aan zee vrij krachtige noordenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.

0: Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het centrum en de markt van Ommen zijn weer toegankelijk nadat de politie vanochtend de kleedjesmarkt in Ommen had ontruimd vanwege een man die met een vuurwapen zou hebben gedreigd. Zwaar bewapende agenten van een dienst speciale interventies hielden de man rond 11:30 aan in een woning. De politie kreeg eerst een melding van een ruzie in die woning en zag later een melding binnenkomen over een vuurwapen op de markt. Niemand raakte gewond, naar het wapen wordt nog gezocht. De Amerikaanse regering heeft Apple gevraagd om geen geheugenchips meer te kopen van Chinese fabrikanten. Volgens handelsminister Lutnick is Washington daar fel op tegen vanwege zorgen over toegang tot Amerikaanse technologie. Apple zou interesse hebben in geheugenchips van het Chinese bedrijf CXMT. Het Amerikaanse techbedrijf heeft namelijk dringend extra chips nodig door de grote vraag naar halfgeleiders voor AI. Daardoor zijn geheugenchips behoorlijk schaars en ook flink duurder geworden. De politievakbond ACP wil dat er wordt gekeken naar de handhaving rond boerenacties op snelwegen na het dodelijk ongeluk op de A59 bij Hees van gisteren. Toen kwamen twee mensen om het leven en raakten er zes gewond nadat ze achterop een file waren gereden die ontstond door boerentrekkers op de snelweg. Volgens de ACP bepaalt de burgemeester het handhavingsplan en geeft de politie daar alleen advies over. De bond wil dat er bij toekomstige boerenacties meer wordt gehandhaafd. En het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog verkeert in grote financiële problemen met 2,8 miljoen euro aan openstaande rekeningen. Het centrum kan dat bedrag zelf niet betalen en vraagt de gemeente en provincie nu om hulp. Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee opende vorig jaar en kostte uiteindelijk 43,7 miljoen euro. Bijna 17,4 miljoen euro meer dan begroot. De inkomsten uit de zeehondenopvang en de waddenexpositie dekken ongeveer de kosten. Aan de schuldeisers is gevraagd om mee te denken. Het weer, geregeld zon en plaatselijke kans op een bui, al dan niet met onweer. De temperatuur ligt tussen de 22 graden in het noordelijk kustgebied en 30 in het zuidoosten, bij een matige, aan zee vrij krachtige noordenwind. Tot zover het radionieuws.

0: Venlo Vintage is altijd te beluisteren op venlovintage.nl.
1: Een hele goede middag.
2: Thank you very much. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Het centrum en de markt van Ommen zijn weer toegankelijk nadat de politie vanochtend de kleedjesmarkt in Ommen had ontruimd vanwege een man die met een vuurwapen zou hebben gedreigd. De Amerikaanse regering heeft Apple gevraagd om geen geheugenchips meer te kopen van Chinese fabrikanten. De politievakbond ACP wil dat er wordt gekeken naar de handhaving rond boerenacties op snelwegen na het dodelijke ongeluk op de A59 bij Hees van gisteren. En het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog verkeert in grote financiële problemen met 2,8 miljoen euro aan openstaande rekeningen. Het weer, geregeld zon en plaatselijke kans op een bui, al dan niet met onweer. De temperatuur ligt tussen de 22 graden in het noordelijk kustgebied en 30 in het zuidoosten, bij een matige, aan zee vrij krachtige noordenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Het is 3:00. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Opnieuw hebben tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion de toegang tot de A12 in Den Haag geblokkeerd. De actie werd niet vooraf bij de gemeente aangekondigd. De activisten staan op de Boslaan en blokkeren daar het verkeer richting de snelweg. Extinction Rebellion zegt dat er is getwijfeld over de actie vanwege het dodelijke ongeluk van gisteren op de A59 bij Hees als gevolg van de trekkerblokkade. Toch gaat de demonstratie door, want de klimaatcrisis is volgens de organisatie te belangrijk. Bij een verkeersongeval in het zuidoosten van Turkije zijn 5 mensen omgekomen, onder wie 2 kinderen van 4 en 10 jaar. Het ongeluk gebeurde in Liç in de provincie Diyarbakir. Een minibus met passagiers was onderweg naar een huwelijksfeest toen hij een klapband kreeg. De chauffeur verloor toen de macht over het stuur en crashte. 11 mensen raakten gewond, van wie er 3 volgens de autoriteiten in kritieke toestand zijn. De Amerikaanse regering heeft Apple gevraagd om geen geheugenchips meer te kopen van Chinese fabrikanten. Volgens handelsminister Lutnick is Washington daar fel op tegen vanwege zorgen over toegang tot Amerikaanse technologie. Apple zou interesse hebben in geheugenchips van het Chinese bedrijf CXMT. Het Amerikaanse techbedrijf heeft namelijk dringend extra chips nodig door de grote vraag naar halfgeleiders voor AI. Daardoor zijn geheugenchips behoorlijk schaars en ook flink duurder geworden. En afgelopen nacht is in Nijmegen een man overleden nadat hij onwel werd tijdens zijn aanhouding door de politie. Het incident gebeurde rond 4:30 in een woning aan de Bergstraat. Agenten waren daar na een melding over geschreeuw en probeerden de man aan te houden. Hij verzette zich en werd daarna onwel. Ondanks medische hulp overleed hij ter plaatse. De Rijksrecherche onderzoekt wat er precies is gebeurd. De politie doet nog geen verdere mededelingen over het dodelijke incident in Nijmegen. Het weer, geregeld zon en plaatselijke kans op een bui, al dan niet met onweer. De temperatuur ligt tussen de 22 graden in het noordelijk kustgebied en 30 in het zuidoosten, bij een matige, aan zee vrij krachtige noordenwind. Tot zover het radionieuws.

0: Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
1: Een goede middag.

0: Yes!
1: Ben je klaar voor een frisse start? Wakker worden doe je met Voor de Wekker Wakker. Het luchtige ontbijtprogramma met Erik van Vliet. Elke werkdag van 6 tot 7 en in het weekend van 7 tot 9... brengt Erik je het leukste nieuws, de grappigste verhalen... en de mooiste muziek om je dag goed te beginnen. Dus stem af op Venlo Vintage en start je ochtend met een glimlach.
2: Voor de Wekker Wakker met Erik van Vliet. Jouw ultieme ontbijtboost. Elke ochtend op Venlo Vintage.
3: Tot morgen.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Opnieuw hebben tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion de toegang tot de A12 in Den Haag geblokkeerd. De actie werd niet vooraf bij de gemeente aangekondigd. Bij een verkeersongeval in het zuidoosten van Turkije zijn 5 mensen omgekomen, onder wie 2 kinderen van 4 en 10 jaar. De Amerikaanse regering heeft Apple gevraagd om geen geheugenchips meer te kopen van Chinese fabrikanten. En afgelopen nacht is in Nijmegen een man overleden nadat hij onwel werd tijdens zijn aanhouding door de politie. Het weer, geregeld zon en plaatselijke kans op een bui, al dan niet met onweer. De temperatuur ligt tussen de 22 graden in het noordelijk kustgebied en 30 in het zuidoosten, bij een matige, aan zee vrij krachtige noordenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: 4 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. India wil de komende jaren 8 nieuwe chipfabrieken en 5 nieuwe kernreactoren bouwen. Premier Modi maakte dat bekend tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Met die plannen wil India de economie verder ontwikkelen en de energievoorziening zekerder maken. Modi kondigde ook gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. Daarmee reageert hij indirect op de grote protesten over de beperkte economische kansen voor jongeren na de uitgelekte examens. Na de zware aardbeving bij het Indonesisch eiland Flores zijn vandaag opnieuw meerdere aardbevingen gemeld in de regio. Op Noord-Sumatra werd een beving met een kracht van 6,4 gemeten op zo'n 75 kilometer van de stad Medan. Ook bij Papua-Nieuw-Guinea was er een aardbeving met een kracht van 5,8. De zware beving bij Flores had een kracht van 7,7 en kostte zeker 40 mensen het leven. Het epicentrum lag ongeveer 30 kilometer voor de kust op 15 kilometer diepte. Bij een verkeersongeval in het zuidoosten van Turkije zijn 5 mensen omgekomen, onder wie 2 kinderen van 4 en 10 jaar. Het ongeluk gebeurde in Liç in de provincie Diyarbakir. Een minibus met passagiers was onderweg naar een huwelijksfeest toen hij een klapband kreeg. De chauffeur verloor toen de macht over het stuur en crashte. 11 mensen raakten gewond, van wie er 3 volgens de autoriteiten in kritieke toestand zijn. En de luchthaven van Catania op Sicilië hervatte vanmiddag het vliegverkeer weer nadat de Etna voor problemen had gezorgd. De vulkaan barstte eerder deze week uit, waardoor aswolken het vliegverkeer in gevaar brachten. Maar het risiconiveau rond de uitbarsting is inmiddels verlaagd. En sinds 2 uur geleden kunnen er weer vluchten vertrekken en landen. De luchthaven Catania op Sicilië waarschuwt reizigers wel om goed te controleren of hun vlucht doorgaat. Het weer, geregeld zon en plaatselijk kans op een bui, al dan niet met onweer. De temperatuur ligt tussen de 22 graden in het noordelijk kustgebied en 30 in het zuidoosten, bij een matige, aan zee vrij krachtige noordenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is het geluid van de zomer. Je luistert naar Venlo Vintage.
3: De allermooiste klassiekers brengen de tijdloze klanken van vroeger naar jou. Laat je door Venlo Vintage verbinden met het verleden.

0: Laat de drukke werkweek achter je en neem een frisse duik in het weekend met de allermooiste klassiekers. Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.
1: Luister op zaterdag en zondag naar De Muziekfabriek. Een muziekprogramma met natuurlijk de allermooiste klassiekers. De liedjes worden 3 om 3 gedraaid met het geringe woord van Ron van der Steen. Gewoon even wat oude jeugdherinneringen ophalen uit een bevlogen tijd. De Muziekfabriek. Zaterdag en zondagochtend van 9 tot 10 op

bouwen. Premier Modi kondigde ook gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. Na de zware aardbeving bij het Indonesische eiland Flores zijn vandaag opnieuw meerdere aardbevingen gemeld in de regio. De zware beving bij Flores had een kracht van 7,7 en kostte zeker 40 mensen het leven. Bij een verkeersongeval in het zuidoosten van Turkije zijn 5 mensen omgekomen, onder wie 2 kinderen van 4 en 10 jaar. En de luchthaven van Catania op Sicilië hervatte vanmiddag het vliegverkeer weer nadat de Etna voor problemen had gezorgd. Het weer, geregeld zon en plaatselijke kans op een bui, al dan niet met onweer. De temperatuur ligt tussen de 22 graden in het noordelijk kustgebied en 30 in het zuidoosten bij een matige, aan zee vrij krachtige noordenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: 5 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een schietpartij op de campus van Virginia State University in de Verenigde Staten zijn 5 mensen gewond geraakt. Eén van hen is er volgens de politie slecht aan toe. Agenten kregen vanochtend meldingen van schoten en vonden de slachtoffers bij studentenwoningen. Volgens de universiteit waren meerdere verdachten betrokken bij die schietpartij, waarvan de aanleiding onbekend is. De campus bleef na het schietincident afgesloten. De universiteit begint maandag aan het nieuwe studiejaar. De politie heeft de blokkade van Extinction Rebellion op de Utrechtse baan in Den Haag beëindigd. Zo'n 40 klimaatactivisten die niet zelf wilden vertrekken zijn aangehouden en naar het stadion van ADO Den Haag gebracht. De demonstranten blokkeerden sinds 2 uur vanmiddag de toegang tot de A12. Die actie was niet aangekondigd en daarom gaf burgemeester Van Zanen de opdracht om de weg vrij te maken. Na het noteren van hun gegevens zijn alle activisten weer vrijgelaten. India wil de komende jaren 8 nieuwe chipfabrieken en 5 nieuwe kernreactoren bouwen. Premier Modi maakte dat bekend tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Met die plannen wil India de economie verder ontwikkelen en de energievoorziening zekerder maken. Modi kondigde ook gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. Daarmee reageert hij indirect op de grote protesten over de beperkte economische kansen voor jongeren na de uitgelekte examens. En na de zware aardbeving bij het Indonesische eiland Flores zijn vandaag opnieuw meerdere aardbevingen gemeld in de regio. Op Noord-Sumatra werd een beving met een kracht van 6,4 gemeten op zo'n 75 kilometer van de stad Medan. Ook bij Papua-Nieuw-Guinea was er een aardbeving met een kracht van 5,8. De zware beving bij Flores had een kracht van 7,7 en kostte zeker 40 mensen het leven. Het epicentrum lag ongeveer 30 kilometer voor de kust op 15 kilometer diepte. Het weer, opklaringen met mogelijk nog wat regen. Vannacht is het overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Morgen is er een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Yes!
1: Ontdek de magie van de tijd van toen bij Venlo Vintage. De mooiste klassiekers, puur en onvergetelijk. Laat de muziek spreken en laat je meevoeren door de klanken van vroeger.
2: Een hele goede middag.

droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Morgen is er een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

De zomer is de tijd om te genieten. Lange dagen en zomerse avonden onder de sterrenhemel. Barbecuen, lachen en dansen op het warme zand. En tijdens deze mooie tijd luister je naar Venlo Vintage.

0: 6 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een grote strandopruimactie in Zandvoort is ruim 4000 kilo afval van de kust gehaald. Zo'n 2000 vrijwilligers verzamelden de afgelopen 2 weken onder meer ruim 79.000 sigarettenpeuken. Ruim 1,5 keer zoveel als vorig jaar. Volgens Stichting de Noordzee is dat zorgwekkend omdat filters voor 95% uit plastic bestaan en uiteenvallen in microplastics. Er werden ook onder meer stukken visnet, plastic korrels en flesjes uit China en Maleisië aangetroffen op het strand. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de droogte onder de zomergrens gezakt. Rijkswaterstaat streeft in de zomer naar een peil van 10 tot 30 centimeter onder NAP, maar die ondergrens is nu overschreden. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter en tegelijkertijd is de vraag naar water groot. Komende week overleggen Rijkswaterstaat en de waterschappen over mogelijke maatregelen, zoals sproeiverboden. Voor huishoudens en industrie zijn voorlopig geen problemen te verwachten. Bij een schietpartij op de campus van Virginia State University in de Verenigde Staten zijn 5 mensen gewond geraakt. 1 van hen is er volgens de politie slecht aan toe. Agenten kregen vanochtend meldingen van schoten en vonden de slachtoffers bij studentenwoningen. Volgens de universiteit waren meerdere verdachten betrokken bij die schietpartij, waarvan de aanleiding onbekend is. De campus bleef na het schietincident afgesloten. De universiteit begint maandag aan het nieuwe studiejaar. En in het Como-meer in Italië wordt met een speciale onderwaterrobot naar een 21-jarige man uit Milaan gezocht. Hij raakte tijdens een boottocht met zijn vriendin om nog onbekende reden overboord. Hulpdiensten gaan ervan uit dat hij is overleden. Eerdere zoekacties met duikers, boten, jetskis en een helikopter leverden niets op. En daarom is er nu een speciale duikeenheid uit Genua ingeschakeld. Hun onderwaterrobot kan tot 300 meter diep zoeken. Het weer, opklaringen met mogelijk nog wat regen. Vannacht is het overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Morgen is er een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
1: Goedenavond.

Op campus van Virginia State University in de Verenigde Staten zijn 5 mensen gewond geraakt. 1 van hen is er volgens de politie slecht aan toe. En in het Como-meer in Italië wordt met een speciale onderwaterrobot naar een 21-jarige man uit Milaan gezocht. Het weer, opklaringen met mogelijk nog wat regen. Vannacht is het overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Morgen is er een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: 7 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen is nog steeds niet onder controle en heeft inmiddels al zo'n 2000 hectare natuur verwoest. Aan de noordkant is het vuur ingedampt, maar richting het oosten breidt de brand zich verder uit. In het dorp Sauwbrood en delen van Butjenbach zijn al 600 bewoners geëvacueerd. Het blussen is lastig door de gedraaide wind en het moeilijk begaanbare gebied. Verschillende Europese landen schieten België te hulp, ook Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters. Bij een grote strandopruimactie in Zandvoort is ruim 4000 kilo afval van de kust gehaald. Zo'n 2000 vrijwilligers verzamelden de afgelopen 2 weken onder meer ruim 79.000 sigarettenpeuken. Ruim 1,5 keer zoveel als vorig jaar. Volgens Stichting de Noordzee is dat zorgwekkend omdat filters voor 95% uit plastic bestaan en uiteenvallen in microplastics. Er werden ook onder meer stukken visnet, plastic korrels en flesjes uit China en Maleisië aangetroffen op het strand. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de droogte onder de zomergrens gezakt. Rijkswaterstaat streeft in de zomer naar een peil van 10 tot 30 centimeter onder NAP, maar die ondergrens is nu overschreden. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter en tegelijkertijd is de vraag naar water groot. Komende week overleggen Rijkswaterstaat en de waterschappen over mogelijke maatregelen, zoals sproeiverboden. Voor huishoudens en industrie zijn voorlopig geen problemen te verwachten. En de Belangenvereniging voor Jonge Brabantse Boeren stopt met overleggen met de provincie Noord-Brabant. Aanleiding is het plan van de provincie om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Volgens het Brabants Agrarisch Jongerencontact, dat ruim 1100 jonge boeren vertegenwoordigt, is daarmee een principiële grens bereikt. Er wordt pas weer gepraat met de provincie als het plan om de vergunningen in te trekken van tafel gaat. De Belangenvereniging vindt het vertrouwen in de provincie al langer onder druk staan. Het weer, opklaringen met mogelijk nog wat regen. Vannacht is het overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Morgen is er een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Ik ga op vakantie en neem mee een lekkere klassieker van Venlo Vintage.
1: Venlo Vintage. Een fijne avond. Omringd door de betoverende klanken uit het verleden.
2: Dondersteboven.
3: Luister op zondagmiddag naar Dondersteboven.
4: Ton Donders presenteert tijdens de lunch onder andere La Conference, de dagboeken van Pastoor Servaas, de rubriek Vraag het aan Lellebel en de Smart Lab. Elke zondagmiddag van 12 tot 1 uur op Venlo Vintage. Dondersteboven.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen is nog steeds niet onder controle en heeft inmiddels al zo'n 2000 hectare natuur verwoest. Er zijn al 600 inwoners geëvacueerd. Bij een grote strandopruimactie in Zandvoort is ruim 4000 kilo afval van de kust gehaald. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de droogte onder de zomergrens gezakt. Komende week overleggen Rijkswaterstaat en de waterschappen over mogelijke maatregelen, zoals sproeiverboden. En de Belangenvereniging voor Jonge Brabantse Boeren stopt met overleggen met de provincie Noord-Brabant. Aanleiding is het plan van de provincie om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Het weer, opklaringen met mogelijk nog wat regen. Vannacht is het overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Morgen is er een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

De avond is het moment om even te ontspannen en de dag af te sluiten. Dat doe je samen met de allermooiste klassiekers op Venlo Vintage.

0: 8 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Iran en Oman zijn het in principe eens geworden over veilige scheepvaart door de straat van Hormuz. Dat meldt Al Jazeera op basis van een verklaring van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De laatste details van het akkoord moeten nog worden uitgewerkt. De belangrijke vaarroute voor de olie-export is sinds het uitbreken van de oorlog tussen Iran, Israël en de VS grotendeels geblokkeerd. Met het akkoord willen Iran en Oman een veilige doorgang garanderen met behoud van hun eigen soevereiniteit. Bij de Israëlische luchtaanval in Zuid-Libanon, waarbij 7 mensen zijn omgekomen, onder wie 3 kinderen en 2 vrouwen, was een Hezbollah-commandant het doelwit. Volgens het Israëlische leger is hij bij die aanval ook gedood. De Libanese autoriteiten zeggen dat juist een heel gezin is omgekomen en dat er geen militair doelwit was. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat Hezbollah eerder Israëlische militairen aangevallen had in de veiligheidszone in Zuid-Libanon en er daarbij 3 verwonden. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen is nog steeds niet onder controle en heeft inmiddels al zo'n 2000 hectare natuur verwoest. Aan de noordkant is het vuur ingedampt, maar richting het oosten breidt de brand zich verder uit. In het dorp Sauwbrood en delen van Butgenbach zijn al 600 bewoners geëvacueerd. Het blussen is lastig door de gedraaide wind en het moeilijk begaanbare gebied. Verschillende Europese landen schieten België te hulp. Ook Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters. En de Belangenvereniging voor Jonge Brabantse Boeren stopt met overleggen met de provincie Noord-Brabant. Aanleiding is het plan van de provincie om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Volgens het Brabants Agrarisch Jongerencontact, dat ruim 1100 jonge boeren vertegenwoordigt, is daarmee een principiële grens bereikt. Er wordt pas weer gepraat met de provincie als het plan om de vergunningen in te trekken van tafel gaat. De Belangenvereniging vindt het vertrouwen in de provincie al langer onder druk staan. Het weer, opklaringen met mogelijk nog wat regen. Vannacht is het overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Morgen is er een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.

Bij Venlo Vintage draait alles om de mooiste klassiekers uit vervlogen tijden. Muziek die je hart verwarmt en je meeneemt op een nostalgische reis. Luister nu en voel de sfeer

0: Er liggen scheepvaart door de straat van Hormuz. De laatste details van het akkoord moeten nog worden uitgewerkt. Bij de Israëlische luchtaanval in Zuid-Libanon, waarbij 7 mensen zijn omgekomen, onder wie 3 kinderen en 2 vrouwen, was een Hezbollah-commandant het doelwit. Volgens het Israëlische leger is hij bij die aanval ook gedood. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen is nog steeds niet onder controle en heeft inmiddels al zo'n 2000 hectare natuur verwoest. Er zijn al 600 inwoners geëvacueerd. En de Belangenvereniging voor Jonge Brabantse Boeren stopt met overleggen met de provincie Noord-Brabant. Aanleiding is het plan van de provincie om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Het weer, opklaringen met mogelijk nog wat regen. Vannacht is het overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Morgen is er een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Venlo Vintage wenst je een

0: Het is heerlijk om weg te dromen bij de onvergetelijke klassiekers uit vervlogen tijden. Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.
1: Old Dutch is een 2 uur durend programma gewijd aan muziek van Nederlandse bodem. Het programma combineert bekende namen met verrassende keuzes en nieuwe ontdekkingen. De muziek wordt geplaatst in context, met aandacht voor achtergrond, betekenis en het verhaal achter de artiest. Vaste onderdelen zijn het Belgisch kwartiertje, thematische blokken en wisselende invalshoeken. En er zijn regelmatig interviews met artiesten. Old Dutch, gepresenteerd door Paul Stoutenberg. Vrijdagavond van 8 tot 10 uur op Venlo Vintage.

0: 9 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Verspreid over Nederland waren er vandaag op zo'n 80 plekken allerlei herdenkingen van het eind van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië. Het is precies 81 jaar geleden dat Japan capituleerde. Bij het Indisch monument in Den Haag legden premier Jetten en minister Sterk namens de regering een krans en werd er een minuut stilte gehouden. Schrijver Maddie Stolk sprak over de ervaringen van haar ouders tijdens de Japanse bezetting en in interneringskampen. Iran en Oman zijn het in principe eens geworden over veilige scheepvaart door de straat van Hormuz. Dat meldt Al Jazeera op basis van een verklaring van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De laatste details van het akkoord moeten nog worden uitgewerkt. De belangrijke vaarroute voor de olie-export is sinds het uitbreken van de oorlog tussen Iran, Israël en de VS grotendeels geblokkeerd. Met het akkoord willen Iran en Oman een veilige doorgang garanderen met behoud van hun eigen soevereiniteit. Bij de Israëlische luchtaanval in Zuid-Libanon, waarbij 7 mensen zijn omgekomen, onder wie 3 kinderen en 2 vrouwen, was een Hezbollah-commandant het doelwit. Volgens het Israëlische leger is hij bij die aanval ook gedood. De Libanese autoriteiten zeggen dat juist een heel gezin is omgekomen en dat er geen militair doelwit was. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat Hezbollah eerder Israëlische militairen aangevallen had in de veiligheidszone in Zuid-Libanon en er daarbij 3 verwonden. En de Marokkaanse politie heeft zeker 111 mensen opgepakt die de Spaanse enclave Ceuta probeerden binnen te komen. Op 2 Marokkanen na kwamen ze allemaal uit landen ten zuiden van de Sahara. De arrestaties waren in en rond de Marokkaanse grensstad Fnidek tegenover Ceuta. Volgens Spaanse media zette de politie daarbij traangas in. De grens wordt streng bewaakt uit angst voor een nieuwe massale toestroom van migranten. Eind juli bereikten vele tienduizenden migranten vanuit Marokko Ceuta. Het weer, opklaringen met mogelijk nog wat regen. Vannacht is het overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Morgen is er een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Ontdek de kracht van muziek uit vervlogen tijden. De allermooiste klassiekers, puur en onvergetelijk. Luister nu en laat je meevoeren door de tijd. Venlo Vintage, een verbinding met het gouden verleden.
1: Een hele goede avond.

0: Lekker ontspannen? Venlo Vintage brengt je de sfeer van vroeger. Goedenavond.
1: Wil je genieten van de allermooiste Franse chansons? Zeg dan niet te snel oui. Elke zondagavond neemt Paul Stoutenberg je mee op een muzikale reis door Frankrijk. Laat je betoveren door romantiek, passie en melodieën. En laat je meevoeren door de klanken van Parijs. Alleen bij J'aime les chansons. Zondagavond van 8 tot 10 uur op Venlo Vintage.
2: Kijk voor meer informatie op venlovintage.nl.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Verspreid over Nederland waren er vandaag op zo'n 80 plekken allerlei herdenkingen van het eind van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië. Bij het Indisch monument in Den Haag legden premier Jetten en minister Sterk namens de regering een krans en werd er een minuut stilte gehouden. Iran en Oman zijn het in principe eens geworden over veilige scheepvaart door de straat van Hormuz. Bij de Israëlische luchtaanval in Zuid-Libanon, waarbij 7 mensen zijn omgekomen, onder wie 3 kinderen en 2 vrouwen, was een Hezbollah-commandant het doelwit.

0: Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Marokko heeft bijna 300 migranten opgepakt die proberen de Spaanse enclave Ceuta binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia kwamen de 294 aangehouden migranten vooral uit andere Afrikaanse landen. De autoriteiten waren extra alert na oproepen op sociale media om de grens opnieuw massaal over te steken. Er was geen grote bestorming, maar een groep migranten probeerde toch via de bergen Ceuta te bereiken. Er zijn ook verschillende Spaanse journalisten aangehouden en het land uitgezet. Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 68. Onder de slachtoffers zijn vooral vishandelaren en inwoners van dorpen rond het meer. De boot mocht maximaal 90 mensen vervoeren, maar had volgens de autoriteiten aan boord zeker 119 volwassenen en bemanningsleden, plus nog een onbekend aantal kinderen. Het schip kwam dinsdag in de problemen door hoge golven en harde wind en sloeg om. Nog niet alle lichamen zijn gevonden of geïdentificeerd. Verspreid over Nederland waren er vandaag op zo'n 80 plekken allerlei herdenkingen van het eind van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië. Het is precies 81 jaar geleden dat Japan capituleerde. Bij het Indisch monument in Den Haag legden premier Jetten en minister Sterk namens de regering een krans en werd er een minuut stilte gehouden. Schrijver Maddie Stolk sprak over de ervaringen van haar ouders tijdens de Japanse bezetting en in interneringskampen. En vrouwen kunnen in de toekomst ook de troon van Liechtenstein erven. Het vorstenhuis heeft de regels aangepast. Voortaan wordt het oudste kind van de vorst troonopvolger, ongeacht of het een jongen of meisje is. De nieuwe regel geldt alleen voor kinderen die in de toekomst worden geboren. De huidige en enige dochter van erfprins Alois, Marie-Caroline, komt daarvoor niet in aanmerking voor de troon. Alois wil dat degene die het best is voorbereid het land zal kunnen leiden, ongeacht het geslacht. Het weer, opklaringen met mogelijk nog wat regen. Vannacht is het overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Morgen is er een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.

steeds meer mensen ontdekken Venlo Vintage en laten hem de hele dag aanstaan. Venlo Vintage. Altijd te beluisteren op venlovintage.nl.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Marokko heeft bijna 300 migranten opgepakt die proberen de Spaanse enclave Ceuta binnen te komen. Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 68. Verspreid over Nederland waren er vandaag op zo'n 80 plekken allerlei herdenkingen van het eind van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië. Bij het Indisch monument in Den Haag legden premier Jetten en minister Sterk namens de regering een krans en werd er een minuut stilte gehouden. En vrouwen kunnen in de toekomst ook de troon van Liechtenstein erven. Het vorstenhuis heeft de regels aangepast. Voortaan wordt het oudste kind van de vorst troonopvolger, ongeacht of het een jongen of meisje is. Het weer, opklaringen met mogelijk nog wat regen. Vannacht is het overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Morgen is er een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Venlo Vintage wens je een goede avond.

Een gezellige avond met de allermooiste klassiekers zorgt voor de allermooiste herinneringen. Venlo Vintage, waar het verleden weer tot leven komt.

0: 11 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen heeft inmiddels al zo'n 2700 hectare veengebied verwoest. Dat meldt de waarnemend gouverneur van de provincie Luik. Zo'n 600 bewoners zijn vanwege de brand en de rook uit voorzorg geëvacueerd. Ongeveer 40 van hen brengen de nacht door in een sporthal in de buurt. De gouverneur benadrukt dat de veiligheid van de bevolking de hoogste prioriteit heeft. Omringende landen, waaronder ook Nederland, helpen en ook Vlaanderen heeft hulp aangeboden. De 2000 inwoners van het Duitse dorp Gij mogen terug naar huis nadat een grote natuurbrand daar nu onder controle is gebracht. Die brand kwam vrijdag tot op zo'n 150 meter van de huizen en legde er ongeveer 300 hectare bos in de as. Het vuur breidt zich nu niet meer uit, maar het blussen gaat nog zeker tot maandag door. In het bos ligt nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog, waardoor tijdens het blussen ook explosies zijn gehoord. De autoriteiten roepen mensen voorlopig op om uit het bos te blijven. Marokko heeft bijna 300 migranten opgepakt die proberen de Spaanse enclave Ceuta binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia kwamen de 294 aangehouden migranten vooral uit andere Afrikaanse landen. De autoriteiten waren extra alert na oproepen op sociale media om de grens opnieuw massaal over te steken. Er was geen grote bestorming, maar een groep migranten probeerde toch via de bergen Ceuta te bereiken. Er zijn ook verschillende Spaanse journalisten aangehouden en het land uitgezet. En het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 68. Onder de slachtoffers zijn vooral vishandelaren en inwoners van dorpen rond het meer. De boot mocht maximaal 90 mensen vervoeren, maar had volgens de autoriteiten aan boord zeker 119 volwassenen en bemanningsleden, plus nog een onbekend aantal kinderen. Het schip kwam dinsdag in de problemen door hoge golven en harde wind en sloeg om. Nog niet alle lichamen zijn gevonden of geïdentificeerd. Het weer, opklaringen met mogelijk nog wat regen. Vannacht is het overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Morgen is er een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Venlo Vintage is altijd te beluisteren op venlovintage.nl.
1: Buiten is het donker. Binnen brandt de LED-verlichting. En klinkt de allermooiste muziek. Met het oor op gisteren. Alweer een uur lang de allermooiste klassiekers. Venlo Vintage.
2: Met het oor op gisteren. Venlo Vintage.
3: Een hele goede avond.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen heeft inmiddels al zo'n 2700 hectare veengebied verwoest. Zo'n 600 bewoners zijn vanwege de brand en de rook uit voorzorg geëvacueerd. De 2000 inwoners van het Duitse dorp Gij mogen terug naar huis nadat een grote natuurbrand daar nu onder controle is gebracht. Marokko heeft bijna 300 migranten opgepakt die proberen de Spaanse enclave Ceuta binnen te komen. En het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 68. Het weer, opklaringen met mogelijk nog wat regen. Vannacht is het overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Morgen is er een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Voel de kracht van tijdloze klassiekers. Venlo Vintage.

0: 12 uur. Middernacht. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung wil officieel een einde maken aan de oorlog met Noord-Korea. Hij heeft het land daarom uitgenodigd voor gesprekken over een vredesverdrag. De twee landen zijn technisch nog altijd in oorlog, hoewel er sinds 1953 niet meer wordt gevochten. Lee wil ook afspraken maken om geweld in de gedemilitariseerde zone te voorkomen en te praten over het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma. De nieuwe president kiest duidelijk voor een verzoenende koers met de buren. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen heeft inmiddels al zo'n 2700 hectare veengebied verwoest, dat meldt de waarnemend gouverneur van de provincie Luik. Zo'n 600 bewoners zijn vanwege de brand en de rook uit voorzorg geëvacueerd. Ongeveer 40 van hen brengen de nacht door in een sporthal in de buurt. De gouverneur benadrukt dat de veiligheid van de bevolking de hoogste prioriteit heeft. Omringende landen, waaronder ook Nederland, helpen en ook Vlaanderen heeft hulp aangeboden. De 2000 inwoners van het Duitse dorp Gij mogen terug naar huis nadat een grote natuurbrand daar nu onder controle is gebracht. Die brand kwam vrijdag tot op zo'n 150 meter van de huizen en legde er ongeveer 300 hectare bos in de as. Het vuur breidt zich nu niet meer uit, maar het blussen gaat nog zeker tot maandag door. In het bos ligt nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog, waardoor tijdens het blussen ook explosies zijn gehoord. De autoriteiten roepen mensen voorlopig op om uit het bos te blijven. En Marokko heeft bijna 300 migranten opgepakt die proberen de Spaanse enclave Ceuta binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia kwamen de 294 aangehouden migranten vooral uit andere Afrikaanse landen. De autoriteiten waren extra alert na oproepen op sociale media om de grens opnieuw massaal over te steken. Er was geen grote bestorming, maar een groep migranten probeerde toch via de bergen Ceuta te bereiken. Er zijn ook verschillende Spaanse journalisten aangehouden en het land uitgezet. Het weer overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Overdag krijgen we een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is het geluid van de zomer. Dit is Venlo Vintage.
3: Bij Venlo Vintage draait alles om de mooiste klassiekers uit vervlogen tijden. Muziek die je hart verwarmt en je meeneemt op een nostalgische reis. Luister nu en voel de sfeer. De klassiekers van Venlo Vintage zijn er ook 's nachts. Tijdens de stille uren draait Venlo Vintage door met non-stop klassiekers. Verlies jezelf in echte muziek. Elke nacht.

De luidsprekers fluisteren de allermooiste klassiekers in je oor. Venlo Vintage ademt nostalgie en vertelt het verhaal van de nacht in warme akkoorden.

0: Het is 1 uur. Je luistert naar Venlo Vintage, het internetradiostation met de allermooiste klassiekers.
1: Steeds meer mensen ontdekken Venlo Vintage en laten hem de hele dag aanstaan. Venlo Vintage. Altijd te beluisteren op venlovintage.nl.
2: Een hele goede nacht.